0: afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?

0: 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
1: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
2: Hot Dance Radio.
3: Crystal Waters presents

0: presents I Am House Radio. This is I Am House.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.

this.

有爱。

0: huge, huge thank you to Omphil for that gorgeous guest mix. As I said at the top of the show, her new single Feel It is out now on Anjuna Chill. Be sure to check it out after the show. And thanks to you too for always spending this hour with us. We'll be back next month with another hour of the very best in ambient and down tempo with a guest mix from the one and only Mark Barrett. Till then, goodbye.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
7: Dreamscape. When you close your eyes, the adventure begins.
6: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
8: Turn up the heat.

0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: coming up in 20 minutes. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Hi, wij zijn Mr. Bell en Weasel. Nee, hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Purple Disco.
8: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
9: Turn up the heat.

0: er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Hoi, ik ben Marcel.

Talk to You op Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit is je Hot Weekend Start. We zijn begonnen, ja, het WK 2026 in de Verenigde Staten. Ja, het is Mexico en Canada doen wel mee. Maar die mogen wat stadions beschikbaar stellen. Maar het heet eigenlijk gewoon het Trump-toernooi, dit FIFA-feestje. Daar gebeurt het. Nederlands elftal trapt morgenavond om 10:00 af tegen Japan. Dus nog heel even wachten, de spanning aanhouden. Pilletje onder de tong, zou ik zeggen. En dan komt het allemaal best wel goed. En mocht je willen weten hoe warm het in die stadions is, dan moet je gewoon in de loop van de ochtend even naar buiten lopen. Want het wordt hier rond de 18 graden. En dat is ook de temperatuur die ze kunstmatig aanhouden in de stadions in de Verenigde Staten. Ja, en sportief als we zijn, ook wij hebben de nodige speelminuten voor de muzikale artiesten komende uren. Zometeen onder andere MK en Clementine Douglas met Come Find Me. Rampa nog met Crazy For It. Ook Alien van Galantis. Maar eerst Calvin Harris en Jesse Reyes. Dit is Ocean.

Lang zoeken hoeft niet. We zijn hier. En als je ons mee wil nemen, kan dat altijd met de app of via het web. En thuis gewoon via DAB. Hot Dance Radio. Je hoorde MK en Clementine Douglas met Come Find Me. Zometeen muziek van Jaden Boysen. En ook Sam Veld staat klaar. En een band die onlangs nieuw materiaal uitbracht. En op dat materiaal is de zanger die 4 jaar geleden overleed ook terug te horen. Fascinerend. Je hoort het zometeen naar Play It Live. Dit is Savory Duo.

0: onlangs bracht Fadeless nieuwe muziek uit, Champion Sound en ook de track Forever Free. Daarop de stem van Maxi Jazz, die overleed in 2022. En dit was al wat ouder, We Come One op Hot Dance Radio. Zometeen hoor je de nummer 1 DJ in Latijns-Amerika. Dat is hij al 4 jaar.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Dive into me, Alok en Khalid op Hot Dance Radio. En Alok, die staat momenteel op nummer 3 op de lijst van DJ's Max Top 100 DJ's. En hij heeft ook de positie van nummer 1 DJ in Latijns-Amerika. Dat is al het vierde jaar opeenvolgend. En ook Khalid is niet onverdienstelijk. Zevenvoudig Grammy genomineerd, uitgeroepen. En ook door Times gemeld als een van de meest invloedrijke mensen in de wereld. Hij is namelijk al 50 miljard keer gestreamd. Zo, ja. Heb je toch wel wat moois op je naam staan. Hot Dance Radio met een bakje koffie misschien. Ik heb er wel zin in. Speciaal gezet door Tiësto.

Outbound Radio met Chasing Paradise van Kygo en One Republic. Heb je dat wel eens? Dat je in een situatie zit dat je denkt, ja, hey, die situatie die ken ik, die heb ik al eens eerder meegemaakt. Dat heet een déjà vu. Daarover gaat dit nummer van Ina en Bob.

Van die mensen, die tellen soms alle dagen af tot een bepaald moment. The Days van Crystal en Notion op Hot Dance Radio. Zometeen nog toltjes over Martin Garrix en ook drums van James Hype. Maar eerst Lost Frequencies. Dit is Live It All.

0: www.vrijdagmiddag.nl en meld je aan.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

Even wachten tot het wat later is, alsjeblieft. Ja, nee, daar mogen ze weer uit, hoor. Vannacht, nu niet. We zitten in de ochtend van Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit is jouw Hot Weekend Start. Op zaterdag, met de allerbeste hits with a beat. En die staan weer voor je klaar, ook dit uur. Joel Corry met Bad. Gorgon City met Never Let Me Down. Ja, en allereerst, je kent het wel, van die zakken met witte en roze marshmallows. Dat is altijd een gevecht, ook bij mij thuis. Ik ga meestal voor de witte. Die vind ik het lekkerst. Het maakt Marshmello zelf niet zo heel veel uit. Hij maakt muziek en dat doet hij niet onverdienstelijk. Dit is Phoenix.

It Feels So Good, Matt Sassari en de Franse UGL op Hot Dance Radio. En volgens onderzoekers is nicotine nog steeds een van de moeilijkst te stoppen verslavingen. En dat komt vanwege de constante dagelijkse herhaling. Het begint met het erkennen dat je verslaafd bent. Misschien dat dit nummer daarbij helpt.

0: Muziek om altijd vrolijk van te worden. Lucas en Steve, I Want It All op Hot Dance Radio. Zometeen de DJ die zijn Amerikaanse tour uitbreidt naar Europa. En of wij er in Amsterdam bij zitten, hoor je zo.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

John Summit en Ines met Light Years. Ja, sommige dingen zijn echt geen lichtjaren weg hoor. Onder andere de Noord-Amerikaanse tour van John Summit. De Control Escape Arena Tour. Die start namelijk in oktober dit jaar. Hij heeft ook nog aangekondigd om 4 extra optredens in Europa te gaan doen. Dat doet hij in Parijs, Stockholm, Hamburg en hier in Amsterdam. In Amsterdam is die alleen 21 juni en die kaarten voor dat concert zijn helaas uitverkocht. En moet je het gewoon doen met de muziek van John Summit op Hot Dance Radio, want hij komt genoeg voorbij. Ook Alok zometeen met Deep Down, Chesto nog met Drifting. Maar eerst Calvin Harris, tel je zegeningen zou ik zeggen. Dit is Blessings.

en Ellie Goulding met Hypnotized op Hot Dance Radio. De mannen die het deze zomer echt druk gaan krijgen zijn de mannen van Ofenbach. Die zijn namelijk toegevoegd aan meerdere grote Europese festivals deze zomer. En kom je ze daar niet tegen, beloof ik je, hoor je ze voldoende op Hot Dance Radio. Zoals deze Hurricane. I want

je opvoeren op deze zaterdagochtend. Hot Dance Radio. Je hot weekend start. Milky en Mulgrap. Je hoorde Just The Way You Are. Zometeen nog Martin Garrix met Home. En James Hype met Wild. Maar eerst Armin van Buuren en RG. Dit is Like A Child.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

Ignite.

What You've Done To Me op Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit is jouw Hot Weekend Start. Met zometeen een beetje dopamine van de Purple Disco Machine. Maar eerst Oliver Heldens

Love is the only thing. Lost Frequencies op Hot Dance Radio. Robin Schulz zometeen met All We Go. En ook een beetje oppassen dat je radio niet te nat wordt. Ja, en dan kan je hem wel binnenzetten of je kan hem wel onder een afdakje zetten. Maar dat maakt niet zoveel uit, want we doen het zelf. Rain Radio met Talk About. Maar eerst even wat dichter bij elkaar. Kruip even tegen elkaar aan. Let Me Hold You. Dit is Netsky. How you doing?

0: geleden was er een reclame. No Guts, No Glory komt een beetje overeen met All or Nothing, Topic en Harvey hoorde je op Hot Dance Radio. De hits with a beat blijven maar komen. En daartussen zit ook een nummer waar een luchtje aan zit. Ik zou zeggen, luister en ruik.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Zou het nu al heel lang voor zich. Het wordt tijd dat ze het een keertje gaan delen. Save My Love. Kygo, Khalid en Griffin op Hot Dance Radio. Ja, en nu oppassen geblazen. Ja, de fik gaat erin. Dit is Medusa.

Stap voor stap, one two step, Fedde Le Grand op Hot Dance Radio. Afgelopen week zat ik weer eens in een vliegtuig en dan heb ik zo'n medelijden met die stewardessen. Die staan zich uit te sloven om je de veiligheidsvoorschrift erbij te brengen. En niemand die oplet, mensen safety first, hè? Dit is Calvin Harris.

0: Tot zover deze kerkdienst. Kan er altijd een beetje moeilijk mee omgaan.
1: Ik wil gewoon tutteren.
0: En zo is het. Swedish House Mafia en Connie Constans hoorde je met Heaven Takes You Home. Stay tuned for the lunch drop zometeen. Hot Dance Radio. Maar eerst nog James Hype, Martin Garrix en ook Ofenbach met Miles Away. En vergeet even die kopjes en die theelepeltjes van Triggerfinger. Want wij draaien alleen het origineel. I Follow Rivers. Dit is Licky Lee.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met drie O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met drie O's.
6: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

samen met David Kushner en In My Bones. Als we gaan kijken naar leeftijden, zijn de meeste tracks natuurlijk net een paar jaar uit. Maar er zijn ook classics met gouden randjes. En dit is er eentje van, uit 1992. The Nightcrawlers en Push the Feeling.

0: De Bingo Players waren dat met Far East Movement en Get Up.
1: On DAB Plus for North Holland at Hot Dance Radio, Pintanel, the rest of the world. Hot Dance Radio.
0: Een track uit 2013 die zomaar nummer 1 werd in Engeland. Een Nederlandse act, dus bovenaan de Britse charts. Na de break een track die draait op het DNA van een absolute classic. Welke dat is, dat hoor je zo.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Recta en Faithless hoorde je met New Religion. Natuurlijk gebouwd op het Faithless nummer Insomnia van 1995. Gisteren bracht Bebe Rexha trouwens haar nieuwe album uit, Dirty Blonde. Leuk moment dus om dit samen te doen. Wie ook samen te horen zijn, zijn Kygo en Donna Summer. Ja, het wordt een beetje heet hier met Hot Stuff op Hot Dance Radio.

Je hoorde Calvin Harris en John Newman hier op Hot Dance Radio. Stel, je hebt een nummer. We schrijven het jaartal 2023. En de track is pas een paar uur oud voordat je de stage betreedt op Ultra Miami. Je manager zegt, jongen, niet doen nog. Maar je fans die het live zien zeggen, dit is de absolute topper. Ze blijven maar om die track vragen. En dat meer dan 2 jaar lang. En dan verschijnt de officiële release eindelijk. Samen met Sam Gray is dit het verhaal achter Armin van Buuren en Dream A Little.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

to you op Hot Dance Radio. Jennifer Lopez, David Guetta. Met Save Me Tonight. De eerste samenwerking ooit tussen die twee. Over Save Me Tonight gesproken. Dat kan Hot Dance Radio vanavond voor je doen. Of je nou thuis blijft of heerlijk gaat stappen. Vanaf 7 uur tot middernacht hebben wij elk uur een gigantisch mooie line-up staan. DJ Canoe, 7 uur. 8 uur, Purple Disco Machine. 9 uur, Mr. Belt & Weasel. 10 uur, John Summit. 11 uur, Fedele Le Grand. Nu door met Oscar Metcalf en Khalid, Nobody. Hot Dance Radio.

0: Ricky Lee met Born Again. Na de break hoor je een track van de Nederlandse DJ die perfect is voor zonsondergangen en roadtrips.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Het was een Tiësto met Beautiful Places. Volledig draaiend om sfeer en gevoel deze track. Wat blijft het toch een van de meest veelzijdige DJ's die we hebben.

Alesso en Sasha met Destiny. En misschien is jouw Destiny wel het strand. Want het weer wordt beter. De avond longt. En helemaal op 26 juni. Want dan is er Fridays on the Beach. Een verlaten vrijdagmiddagborrel die doorgaat in de avond. Barbecue erbij. Heerlijke DJ's. Lekker met je voetjes in het strand. Ja, wat wil je nog meer? Het wordt gehouden aan de jongens, Bergen aan Zee. En jij kan daarbij zijn, want wij als Hot Dance Radio geven daar kaarten voor weg. Wat moet je daarvoor doen? Heel simpel. Je gaat naar hotdanceradio.nl, klikt rechtsboven op die groene knop, app de studio en laat even weten waarom jij twee kaarten zou moeten winnen. Wij

Super catchy en heerlijk licht. Bliss en BB Closed met Kisses. Straks na 2 uur Peter Teunissen met zijn Hits for the Beat. Dat vraagt om iets meer gevoel en ook nog iets meer clubenergie. En dat heb ik gevonden, want hier is D.O.D. en Haley May met Closure. Fijne zaterdag.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
6: Hot Dance Radio app.
5: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat

Als ik jou was, zou ik daar het weekend voor gebruiken. Je hoofd even lekker leegmaken. Dat kan met Free Your Mind van Prosper en Clooney. Hier bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je hier. Ik ben Peter Teunissen. En ik dans met je mee op die hits with a beat. Zometeen Lucas en Steve en Harris. Eerst side piece. Dit is Cry

Weet je nog van corona? Het is weer een beetje in het nieuws de afgelopen week. En de lockdowns, die ervoor zorgden dat je thuis moest gaan werken. En dat doe je misschien nog steeds wel gedeeltelijk. Maar Purple Disco Machine had ook last van de lockdown, of misschien juist niet. En maakte samen met Sophie and the Giants via Zoom Hypnotized. Je hoort het bij Hot Dance Radio, The Hits with the Beat hier. Zometeen Martin Garrix en Jake met Hero. Maar eerst Afrojack en de Mel, Rivers.

0: Yeah, Kelly Rowland en Freemasons en Work bij Hot Dance Radio. De hits with the beat, die hoor je hier. En het is weer tijd voor zomerse feestjes, denk ik. Die komen er toch wel weer aan. En wat voor drankje drink jij nou het liefst? Wat is jouw favoriete cocktail? Zullen we het er straks eens even over hebben? Nou, onder andere dit.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

ook met Another en 54 Ultra. De hits with a beat, die komen hier voorbij. En wat is jouw favoriete drankje? Als je uitgaat, en, of naar de club, hè? Je gaat naar een feestje, een party, wat drink je dan graag? Is het misschien een spicy margarita? Of een mojito? Of toch die pornstar martini? Dat is het meest gedronken drankje, hè, op dit moment. Dus je bent niet de enige. Heel populair. Zelfs Monica Geuze of een Lil Kleine, die hebben het er continu over. Dus ach, je bent niet de enige. Nee. En als je het nog een keertje wilt drinken binnenkort op een gezellig feestje. Waar zou dat kunnen zijn? Denk aan stranden, zon en beats en barbecue. Straks even meer erover. Nou, onder andere deze van Medusa, Paradise.

of the

Basic, Marshall Jefferson en Salamidas bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je hier. En ja, die pornstar Martini waar we het net over hadden. Waar zou je die nou lekker kunnen opdrinken? Tijdens een vrijdagmiddagborrel? Dat is een goed idee misschien. Maar een gewone vrijdagmiddagborrel? Of zou die vrijdagmiddagborrel een lekkere upgrade moeten krijgen? Door naar het strand te gaan en hem daar lekker op te drinken. Dat kan met de Fridays on the Beach. Hè. 26 juni begint het weer in Bergen aan Zee. En Hot Dance Radio is erbij. Dan voel je al het warme zand tussen je tenen. Die barbecue erbij. Heerlijk een goede beach vibe. En natuurlijk de mannen van Housequake, Rogens, Eric E. Komen daar een goede set draaien met classic house hits. Dus de moeite waard. Ik zou erbij willen zijn. En als jij daar een goede reden voor hebt, laat het even weten aan Hot Dance Radio. Dan kun je kaarten winnen. Precies. Stuur een berichtje naar hotdanceradio.nl. Daar kun je je berichtje achterlaten of via de Hot Dance Radio app. Dus laat weten waarom jij bij Fridays on the Beach wil zijn. En wie weet, ga jij die kaarten winnen?

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
7: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat

Bij Hard Dance Radio, ja, zorg voor een upgrade van je vrijdagmiddagborrel. Dat kun je regelen via Hard Dance Radio door kaarten te winnen voor Fridays on the Beach. Dat begint 26 juni allemaal weer. Ja, dat is een lekkere zomer. Dat wordt een goede zomer. Hier kun je kaarten winnen. Hou Hard Dance Radio goed in de gaten. Blijf luisteren. En wie weet ben jij straks eigenaar van kaarten voor Fridays on the Beach. Zometeen Sam Veld en Rani. Maar eerst Last Frequencies.

Daar is Hot Dance Radio ook bij. En wat dacht je van Housequake? De mannen Roog en Eric E. die gaan daar draaien. Wil je erbij zijn en ook om te genieten van een enorme barbecue? Dan kun je kaarten winnen. Stuur een berichtje naar de app van Hot Dance Radio via de

0: barbecue. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar wanneer is die barbecue eigenlijk ontstaan? Wat is het verhaal erachter? Straks meer.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Tonight, Afrojack, Sia en David Guetta hier bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je hier ook in het weekend natuurlijk. En ik had het er net al eventjes over, de barbecue. Want je kunt ook lekker gaan barbecuen bij Fridays on the Beach op 26 juni. Waar jij kaarten voor kunt winnen, dus hou Hot Dance Radio goed in de gaten. Ja, stuur een berichtje naar ons als jij weet waarom jij daar naartoe wil. Waarom wil jij kaarten winnen voor Fridays on the Beach op 26 juni in Bergen? Maar dan kun je ook lekker gaan barbecuen daar. En hoe is dat toch allemaal ontstaan met die barbecue? Hoe is dat toch, want nu een klein zonnestraaltje en gelijk in al die tuinen gaan die barbecues aan. Misschien wel op balkonnetjes en ook op het strand. Dus hoe is dat toch ontstaan? Nou, in het Caribisch gebied, daar had je de Taino-Indianen, zo in 1700. En die hebben oorspronkelijk eigenlijk die barbecue uitgevonden. En zij noemden dat de barbacoa. En gebruikten dat om het vlees te conserveren, te roken. En dan konden ze het langer bewaren. En het smaakt ook allemaal natuurlijk fantastisch. En toen kwamen de Spanjaarden die kant op naar het Caribisch gebied. En de piraten, en weet ik het allemaal niet. En die hebben het meegenomen naar Europa. En vandaar dat jij nu kunt genieten van die heerlijke barbecue. Hot Dance Radio. Zometeen John Summit featuring Inez. Cheat Codes en Dante Klein en Let Me Hold You. Maar eerst Superman Lovers en One Republic. Dit is Starlight the Fame bij Hot Dance Radio. The hits with a beat.

Don't You Turn Me On, Cheat Codes en Don't Decline bij Hot Dance Radio. Heb je hem al gedownload trouwens, de Hot Dance Radio app, die altijd luisteren overal. Hè? En je kunt een berichtje sturen naar de studio om aan te geven waarom jij kaarten wil voor Fridays on the Beach op 26 juni.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

Lekkerdezer, Jugal Soto en Jamaican Bam Bam. Welkom in de 4 uur. Het is de zaterdagmiddag van Hot Dance Radio. Leuk dat je aan hem staat. Ik heb hits en classics voor je. Alessio, some of them heroes en Mal P nu. One again.

Nou hadden we in de jaren 90 ook een classic, een hit met Tell It To My Heart, maar was van Taylor Dane. Misschien dat je dat al wel kent. Van lang vervlogen tijden, Jordan Medusa en Hoosier. En Tell It To My Hardest. En daarvoor nog Armin van Buuren en Josh Canby. Don't Give It Up To Me. En this disclosure, lekker, she's gone. Dance on.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, outside en voor nog de bouwzaam Magnetic hier op Hamdes Radio. Het is de zaterdagmiddag. Het is mooi genoeg om buiten te werken. Doe het maar gewoon even lekker. Draai wij de hits.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the

Just Lay, Jack Silent John en Turn the Lights Off. Heb je trouwens wat te doen op 26 juni 2026? Daar heb ik kaarten voor je. Als je niks te doen hebt namelijk. In Beach Club de Jongens Bergen aan Zee. Daar komt Housequake, Mr. Scoop, Frankie Frizant en meer. Rit om 5 uur en jij kan de gratis naar binnen met z'n tweetjes. Meed ons even naar de studio. Hot Dance Radio. En je kan er gewoon naartoe.

Hour. Hij zingt over zijn mama Katharina. Martin Garrix hoorde hier op Hotness Radio. Daarvoor Jack Jones en Demi Lovato. En Instructions. Ja, en Instructions moet ik ook hebben. Want ik moet wel even vertellen natuurlijk als je kaarten wil winnen. Dat je even moet mailen naar studio at hotdanceradio.nl. Oké, dan weet je dat ook weer. Ik heb zometeen Sonny Federa en Crystal voor je met My Love. En dan Milky en Milk Rap. Just the way you are. Hot Dance Radio. Lekker.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: What's up, everyone? This is Fedele Grand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
8: Turn up the heat.

Oh, lekker deze hoor. Bibi Rexha, Fearless, New Religion. 5 uur geweest, welkom. Nou, wat hebben we? We hebben hits en classics. En we hebben kaarten voor Fridays on the Beach. Hou je radio aan voor meer informatie, oké? Okay? Ik heb Paul Cochran, Nakeel Lees, Milkshake.

Alweer 7 jaar oud deze. Sorry, alweer 7 jaar oud. Avicii en Nonni Bao en Fades Away. En dan waren Bakermat en Ronnie en I Love Alive. Dit is Hottest Radio Menu. Medusa en Shells, He is Born to Love. I was

0: denk dat die gast over zichzelf zingt. Ja, die is 100 feet tall. Ik heb het over Applejack. Die is namelijk enorm lang, die gast. Samen met Rebel hoorde je 10 feet tall hier op Hot Dance Radio. Meer hits en classics. Je weet het onderweg voor je.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
1: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Dikke Beach hier op de radio. Of op je tablet, telefoon, waar jullie luistert. Oscar met Kay en Haley Joel. En think I'm an addict. Heb je zin in een feestje? 26 juni. Aanstaande. Housequake, Mr. Scoop en Frankie Rizzante in Beach Club de Jongensberg van Zee. En jij kan erbij zijn. Twee kaartjes kun je gewoon winnen. Studio at hotassradio.nl, oké? Okay?

Ah, ik weet niet hoe het met jou is, maar soms verlang ik nog naar die echte trends van Tiësto. Weet je wel, die echte, lekkere. Tiësto en Brianna Grace hoor je Beautiful Places. En daarom met Cesare en Jugal en Sonic en It Feels So Good. Dit is Hot Dance Radio. Met regards zometeen naar Martin Garrix en Ed Sheeran, de nieuwe Repeat It.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Hey, dit is Daniel Mono. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
5: Turn up the heat.

Ze kan zingen, ze kan acteren en ze ziet er ook nog eens goed uit. Ik heb het over Jennifer Lopez. Samen met David Guetta hoorde je hier Stay With Tonight. Welkom bij de sessie geweest. Goedenavond. Siba Bastille zo meteen. En Armin van Buuren, Sam Gray, nu Dream A Little Dream.

Without You. Keigo en Hela hier op Audis Radio. Daarvoor nog Mazik, Marcel Jefferson en Salome Das. En Life is Simple. Nou ja, zo simpel is het. Kaartjes winnen. Hou je radio aan. Voor Beach Club de Jongens Bergen aan Zee op Friday. Fridays on the Beach. Radio. Daar kan je naartoe. En hoe het in zijn werk gaat, hoor je zometeen.

0: Sofia Somaggio. En als uit Spanje komt, Sofia Somaggio. En Alan Walker hoorde je hier. David Hart en daarvoor nog Prospa en Clooney in Free Your Mind. Meer hits en classics. Je weet het onderweg voor.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

lekker. Hier hoor je alleen maar de beste knijters gewoon. Kan niet anders. Another Hand 50 Full Ultra in Tokyo. En waar je meer van dat soort knijters gaat horen. En wellicht nog wel meer ook. Is Fridays on the Beach. Daar kan je kaarten voor winnen. 26 juni 2026. En Beachclubs de Jongens Bergen aan Zee. Daar kan je gewoon naartoe. Als je even mailt naar info@studio. Hoe kom je daar dan weer bij? Studio@hotdeskradio.nl, oké? Okay?

Jonas Blue, Teresa Rexon, What I Like About You, en daarvoor nog Sigala en Palomi Fade and Lullaby. Dit is Hellless Radio, leuk de baan opstaan op de zaterdag. We gaan gewoon door, hè? 24/7, 365 dagen per jaar. Met classics en hits op je radio, oké? Okay? Ik heb zometeen Topic en Maggie G voor je naar Swedish House Mafia. Hier is Wait So Long.

Sorry Papi, Topic en Mary G hier op Adres Radio. Het is bijna 7 uur. Nou, ik ga afscheid van je nemen. Niet voor langer, morgen ben ik gewoon weer bij je terug met meer classics en hits. Spreek je morgen weer.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.
3: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
4: Hot Dance Radio.
5: This is Glitterball.
6: Where disco meets house. Mixed by DJ Keanu.

0: maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Hey, Brink de Blank hier. Luister naar mijn show Blank Out met de allerbeste progressive house en melodic

0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
6: Hot Dance Radio app.
5: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
7: Hot Dance Radio.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
3: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
4: Turn up the heat.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
1: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
2: Hot Dance Radio.
3: Welcome to Dark Light Sessions.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl. Met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Turn up the heat, turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
7: Hot Dance Radio.
8: The campus went home.
9: In the

0: u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Tuesdays on ATS Radio are strictly for the ones in the